Soms moet je vergeten wat je voelt. En natuurlijk onthouden wat je waard bent.

ben gevaar voor je, snap je? Dus zeg je, ik ben niet de juiste snaar voor je. Wanneer er is nog veel leven uit de maag gaat, baby, zeg me wie is daar voor jou. Ik ben het, ja ik ben het. Ik heb een lastig verleden gehad, ja dat beken ik. Maar jij bent ook niet innocent. Waarom blijven we strak in het verleden? Het is niet relevant. Dit is mijn ex, zal ik nu stopzetten, like. Maar nooit meer aangezien, maar heb je toch met

Ben niet de prins op het witte paard. Ik ben de koning met de leeuwenhaard. Bloedige verleden, ik heb dikke scars. Nu ben ik moe van al die game, mijn hart is niet meer daar. Toxic relaties, ik was de innovator. Ik ben gegroeid

Hoezo niet? Hoezo begrijp je dit niet? En hoezo hield ik het zo lang binnen? Het moest er naar buiten. En ik voel me ook opgelucht nu, man, nu ik het heb gezien.

0: dog one. What am I want talk about? Mem kote te wa het gideng? Ah.
1: Ik check me, wat zeg je me? Die mannen zijn weg, want ze denken, wat kennen ze? Ik ben een lastige jongen, op date met je meet en ik nagaander kennen ze. Maar ik ben op andere dingen, met Dell en model, als ze ziet, wat kennen ze? Jullie zijn G's op het net, maar ik deed.

0: Het is 6:00. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV
1: en Shell Helix Ultra.
2: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
1: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
3: Schone was, die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2 keer de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.

0: Furniture City. The best in your city.
1: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een super knapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.
2: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
3: Benesica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franjepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
4: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Sanobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Sanobia. Veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Sanobia Safes. Better safe than sorry.

Luister tussen 8 en 10 in de ochtend van maandag tot en met vrijdag naar de classics uit de 70s, 80s en 90s tijdens de Sunshine Morning Classics on B104.1, your smooth FM.

0: music variety, variety to the max on your favorite pitch, 104.1, yes, this morning, this week. Good morning, welcome to the show, B104 fans, all VIPs. Het eerste kwartiertje zit erop, yes, blikken op de klok, 15 na 6. The wake-up calls your first part from 7 on. The second part of the show, yes, professional begeleiding voor u allen richting uw bestemmingen. 12 oktober vandaag, yes. Het is de derde schoolweek voor de youth of Srana Konderen, de schoolgaanden, yes. Het werkende diverse Srana mangs en oma's starten weer eens één werkweek. It's all about development. De ontwikkeling van Sweet Srana Konderen, Port of the Caribbean. One Caribbean community. 15 à 6 geweest. Smooth Dreams. E-104 Radio als droomvertaler. Dromen over een stoep. Deze Moons and Mountain. It's the very first edition for this week. Dromen over een stoep symboliseert meestal gestage vooruitgang, de richting die je in het leven opgaat of het inslaan van een nieuw pad. Over een stoep lopen, nou dit wijst op stabiliteit, rustige groei en het volgen van een veilige of bekende koers in jouw dagelijks leven. Struikelen of vallen van de stoep. Dit kan duiden op een gevoel van onzekerheid, stress of het gevoel dat je even de controle verliest in een situatie. Yes, Smooth Dreams, B104 Radio als droomvertaler. Maandag de 12e oktoberdag voor u uitgerafeld. De droom over een stoep. Richting 6:30 in de show, it's the wake-up call on B104 Radio. 17 na 6, 17 over 6, good morning.
1: Today's radio is like a big battlefield. Everyone is fighting to be number one. But to be on top, you don't need a big army, smart missiles, or even a gun.
2: And let me tell you, when it comes to fighting,
1: nothing works better.
3: I'm a football.

7 minuutjes voor half 7. Het Maroon Weekend gekend. Het weekend van 9-11 oktober 2026. En de president des lands was heel bessie-bessie, echt wel bessie-bessie en bezig bij. En het achter ons liggend weekend. Zijn woont erbij is de President's Cup Game seizoenopener.

is. In Nederland 2027. In een Amazone clash. Suriname beter dan Brazilië in de Entrenesto Sporthal. En onze U15 meisjes. Nou, Little Green Guardians. Het U15 invitatietoernooi op Aruba. Een eclatante 8-0 zege op hun leeftijdsgenoten uit British Virgin Islands. Details volgen om 6:30 in onze eerste SCCN-infostapjes.

Fiona Fraser, skater the wearings with the former champion on our B104 top headlist. Zen single, jarring waka, en zo ook geestelijke voeding van de hand van Raf Chanko in Juna Mitsanga, the almighty, our savior in het eerste half uurtje. Dus drie former champions, Ira Star en Zane in Heaven Baby, zo ook collaboration.

0: your favorite pitch. 104.1 nationwide on World Wide Web on our live streaming on SCCNZV. The member of our smooth family is smoother than ever before. This Monday, it's the 12th of October, season 2026. Derde schoolweek voor schoolgaand Suriname. Studeren is ontwikkeling. De president is lands heel actief in het achter ons liggend weekend. Hij is de aftrap, de President's Cup game in het dochteringenieur Frank Esset Stadion tussen Voorwaarts en Brokkie. En ook de prijzen uitgereikt door de president. Ontzettend veel poen op zak. Zeker $25,000 US voor de kampioenen. En ook medailles. En een super trophy van de hand van de president. Goed geassisteerd door de minister van Jeugdontwikkeling en Sport. Dat is mevrouw Lalini Gopal. De president betuigt ook solidariteit met Panama na zware aardbeving. En bij de herdenking Dag der Marons heeft het staatshoofd opgeroepen tot meer eenheid. De nieuwe belastingswet moet ook willekeur bij fiscale controles voorkomen, meldt Times of Suriname op haar voorpagina. En het noodlot heeft weer eens toegeslagen in het verkeer. Een brommer die om het leven is gekomen, een verkeersongeluk. En dat is Paramaribo Noord aan de Anamustraat. De rode haan blijft maar kraaien. We zitten in de grote droge tijd. Extra alertheid geboden. Het alarmnummer van de brandweer 110. En toch wel weer eens branden. Die hebben gewoed in het achter ons liggend weekend. Wat hebben wij nog voor je op de valreep? Let's see. Je is over de branden gesproken, dus aan de Prinsessenstraat, een pand met Cubaanse bewoners. En zo ook, yes, in het oog springend, DNA-lidplein wil weten wie verantwoordelijk is voor vervuiling. Saramaka Rivier, het laatste woord hierover nog lang niet gezegd. En ook is duizenden arrestaties bij protesten in India. Jongeren eisen vertrek, verkiezingschef. En ook nog woning Ramgulamweg onder vuur genomen door gemaskerde mannen. De criminaliteit nog altijd schering en inslag. Zo ook jonge man met steekwonden aan buik en bord naar SEH. Dat is een tafereel welke zich heeft afgespeeld aan de Zamenga-straat. En ook nog eens gewapende beroving in Flora. Slachtoffer in handpalm geschoten. We vluchten richting die sport updates. Het is 6:45.
1: SCCN Sports.
0: De sport in totaal, de President's Cup game als seizoenopener bij de SVB. En Bori wint met 1-0 van SV Brokkie, de bekerkampioen beter dan de landskampioen. SV Bori met een heel sterke seizoen-end. Met de winst van de beker en zij starten weer in sterk, de guys van Werner Blackson. Een 1-0 zege in de President's Cup game tegen SV Brokkie. En dan is ook in het weekend dan gelijk de start van de vierde SML League. De Mongolese derby, Inter Motapu wint met 1-0 van FC Notch. Leo Victor met 4-0 te sterk voor PVV. En dan het U15 invitatietoernooi op Aruba met deelname van onze U15 squad onder leiding van Aysa Smit. Een sterke start voor Zu. Een 8-0-7 op British Virgin Islands. En Panam Korfbal Finals in de International Indoor Stadion. Een clash tussen Suriname en Brazilië. En Suriname die pikte de eerste twee ontmoetingen. En dat was al genoeg voor het kampioenschap. Maar ook Brazilië plaatst zich voor het WK het volgend jaar in Nederland. Korfbal moet weer herleven in Suriname. De sport van Zu. Uitsluitend spelers en speelsters uit de diaspora. Onder leiding van trainer Ivan Karsters. En dan dus het internationaal sportnieuws. China Open Tennis. Qin Zhen Zhang. Dat is dus de Chinese tennister. Zij pakt de titel. Unicum. Met een wildcard meegedaan aan het toernooi. Staat 54ste op de WTA rankinglist. Maar zij verrast Mira Andreeva in straight sets in de final. Prima cadeau. Want afgelopen donderdag vierde ze haar 24ste jaardag. En in het weekend pakt ze de titel. Formule 1 nieuwsjes. De Grand Prix van Singapore. 17e van het seizoen. Max Verstappen wint zijn tweede race op rij. Eerder al pakte hij de Grand Prix van Maleisië. Kimi Antonelli eindigde als derde. De Mercedes-coureur uit Italië gaat heel sterk aan kop met 340 punten. 238 punten voor zijn stalgenoot Josh Russell uit Engeland. En dan ook nog overigens het komend weekend. De 18e race in de Verenigde Staten. Een roundup voor wat betreft het Europees voetbal gebeuren. In Engeland, Manchester City nog altijd met een 100% record. Wins in de topper tegen Liverpool 3-0. In Spanje, Barça ook nog altijd een 100% record. Een 3-0 wins op Getafe. Real Madrid wint met 1-0 van Villarreal. Invaller Vinicius Junior keek tegen de rode kaart aan. In Nederland de topper tussen Feyenoord en AZ. Feyenoord wint met 2-0. Ajax blijft weer in steken. 1-1 tegen NEC. Een doelpunt van NEC. Ex-Surinaams international Tyrone Sherry. In Italië, de zesde speelronde. Inter Milan en AS Roma, althans Lazio Roma, die gaan aan kop met 16 punten. Yes. En in Frankrijk is het AS Monaco die de koploper is met 14 punten na 6 speelrondes. In Duitsland zijn het Freiburg en Borussia Dortmund die aan kop gaan met 13 punten na 5 duels. Bayern München bleef steken op 2-2 tegen Augsburg. Yes, met een roundup voor wat betreft het Europees voetbal gebeuren. Hebben we het gehad voor wat betreft deze eerste SCCN in full stop. De president is launch. Heel drukkie in het achter ons liggend weekend. Zij roept op tot meer eenheid. Bij de herdenking dag der Marons. En de president betuigt solidariteit met Panama na zware aardbeving. En zij opent officieel het nieuwe seizoen bij de Surinaamse voetbalbond. Suriname plaatst zich voor het WK 2027 korfbal in Nederland. En een eclatante 8-0-7 van onze Little Green Guardians U15 tijdens het U15 invitatietoernooi op Aruba. Het is 10:30. Half 8 vanmorgen. Meer nieuwsjes on Bionic voor Radio. Tot dan.
1: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 9 naar de top 10 songs weekly hier om B104.

0: in his cell, campionado to the campion on our V104 top 10 hit list. Best of the best since and after on Slater's weekend. It's Ariana Grande single, Battleist 13.5, 7 links and 7 wake up call. It's the first part. Very first edition for this week is up to the top of the hour with B104 Radio. Good morning and welcome to the show. Great Monday, wonderful week to all of you B104 fans, VIPs, yes. In the meantime, 14.5, 60 links van 7. Een hete maandag wordt het met wisselende lucht en kleine kans op korte regenbuien. Meld ons de meteorologische dienst, de weerdeskundigen. Nou, deze maand in oktober, de dag ziet eruit als een typische tropische dag. Heet, vochtig en een nogal wisselende lucht. Vooral in de middag kan het broeierig aanvoelen. Met één kleine kans op een verfrissende maar korte regenbui. De ochtend begint warm. Temperaturen die al heel gauw oplopen, richting een 27 graden Celsius. Maar het kan zelfs zo'n 30 graden zijn hoor. De lucht overwegend behoorlijk met af en toe wat opklaringen. Kleine kans op een regenbui. Aan het einde van de ochtend, de zon is wel fel. En heel extreem ook nog. De middaguren wordt het des te heter. En voor zegende 37 graden Celsius in Big City Paramaribo en omliggende gebieden. Nog altijd een hoge luchtvochtigheid, waardoor het dus warmer kan aanvoelen dan 37 graden Celsius. Het weerbericht met dank aan de meteorologische dienst. Want...
1: B104. Smoother than ever before.

Geen klassieker. Kennelijk heb ik te lange vingers en dus dan per ongeluk. Yes, die 80's power sweeper ingeschoven, maar dat is hem echt wel niet. Wat is er? 1 uit 2014. Nico en Pinks. Am I wrong? Ik was echt verkeerd, ja.

0: Dus 9 links van 7. Nog een tikke minuutjes. Tikke 9 minuutjes in die first part of the show, yes.
1: B104.1 FM, a small thing.
0: Next.

Up to the top of the hour, it's B104 Radio. Yes, it's the wake up call. It's the first part on this Monday morning, 12th of October, season 2026. Here's our circle. Good morning and welcome to the show. B104 fans, all VIPs, yes. 5 links from 7 is it. 5 minutes right on us from the top of the hour. And what's your mission today? All the best, yes. You are gepowered, geboosted, gerugesteund. Yes, vanuit the pitch 104.1. And on our live streaming, yes, on SCCN.tv. Nog eens, all the best. It's all about the development, the ontwikkeling van Suitsurana Kondre, part of the Caribbean. One Caribbean community is en Suas Nasi maakt zich op voor het CARICOM voorzitterschap 2027, het komend jaar is. De verkeersdeelnemers, alsjeblieft, take it easy on the roadway. Een veilig verkeer, een zaak van u en ik. Achter ons liggend weekend, weer eens niet zo fraai. 1 verkeersdode te betreuren is en de criminaliteitsgolf. Blijf maar om zich heen grijpen, berovingen, ook nog een steekpartij, 15-jarige daarbij het slachtoffer. Alsjeblieft, laten we ons leiden door die positive vibrations. Echt als een echte, hechte eenheid verder gaan, zoals president dat heeft opgeroepen bij de herdenking van is de dag der Marons. Afgelopen Zadraïs. Good morning, great Monday, wonderful week, B104 fans.

Nu echt wel een kanje ruit, Jan, forget wel het is. Na eerder al dus, Elfabiel, forever young, right after Smooth Dreams, showstopper, all fall down, 5 star, rust 3 voor 7.

0: 6 o'clock sharp, the kickoff, yes, wake up call on D104 Radio. Maar achter met vrijdag steeds tussen 6 en 8, yes. Especially for you over there, D104 fans, all VIPs. Good morning.
1: Het is 7 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
2: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
1: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.

0: diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.
2: Benesica Enterprise NV rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franjepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
3: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
4: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
3: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
4: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
3: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
4: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
3: Steeds meer. Meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
4: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
3: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69.
4: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.
5: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
6: De prille jaren van het Surinaamse bankwezen in Spiegel der Eeuwen voor het zesde week. De prille jaren van het Surinaams bankwezen.
7: 104.1. Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
8: Republic Bank, we're the one for you.
9: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
10: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
9: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

0: Luister elke dag naar jouw favoriete classics tijdens de Sunshine Morning Classics op B104.1, your smooth FM.
1: Good morning radio, thanks for the wake up call again.
2: B104.1, another show.

0: over de start van het nieuwe NBA-seizoen. En reken maar live en exclusief de games on SCCNC via Sports and Entertainment Channel. Maar al zo'n anderhalve week de pre-season gaan ze. En ook die games live on SCCNC. Nou, toetje op het ijs, triple header, yes, on SCCNC. Deze maandagavond op 17 in pre-season NBA.
1: 104.1 Spiegel der Eeuwen. De roemrijke history van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
0: Een van harte goedemorgen en welkom. Spiegel der Eeuwen on B104 Radio. De 3e oktoberweek van het seizoen 2026. Als onderwerp voor deze week. De prille jaren van Surinames bankwezen. Yes, de historie voor wat betreft banken in ons land, Zwitserana Konre. De Surinaamse bank NV, afgekort DSB, is de grootste en oudste handelsbank in Suriname. De bank werd op 19 januari 1865 opgericht door Simon Abendanon, een voormalige gerechtsdeurwaarder, die al vanaf 1861 hieraan had gewerkt. Met de afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 1863 ontstond er een monetaire chaos in ons land. Abendanon en Nicolas Pearson maakten samen een reis naar Engeland om het bankwezen te bestuderen en om informatie in te winnen over China. Althans over Chinese arbeidskrachten. Door de afschaffing van de slavernij in 1863 was er immers een tekort aan arbeidskrachten ontstaan. Abendanon werd benoemd tot secretaris-directeur en in Amsterdam, Nederland werd Pearson tot hoofddirecteur benoemd. Het hoofdkantoor is sinds de oprichting aan de Gravenstraat gevestigd, waar het sindsdien is gebleven, met filialen elders in Paramaribo en de districten. In de periode van 1865 tot 1957 was de Surinaamse Bank de circulatiebank in ons land, de uitgever van papiergeld. Deze taak werd in 1965 overgenomen door de Centrale Bank van Suriname. De huidige CEO van de Surinames oudste bankinstelling is de heer Stephen Consino. De prille jaren van Surinames bankwezen. De Surinames Bank in de eerste editie van deze week. Goedemorgen.
1: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke history van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
2: Today's radio is like a big battlefield. Everyone is fighting to be number one. But to be on top, you don't need a big army, smart missiles or even a gun.
3: Let me tell you,
2: when it comes to fighting, nothing works better.

Dark Raver. Kommt sie da, ne? Es ist 8:30 Uhr, it's the wake up call on Monday morning. B104 Radio on the go. 8:30 Uhr en hopelijk toch wel een superstart bekend voor wat betreft de gloednieuwe werkweekjes. Het zijn er weer eens 5 voor u. Voor anderen 6, weer eens anderen draaien gewoon 7 dagen in de weekjes. Kan best wel. Een vrijdag voor u vandaag. Verlof opgenomen of vanwege een of andere omstandigheid. Gewoon off today. Kan best wel. Feit is, geniet gepast van uw dag. De maandag van 12 oktober 2026 is gelijk ook de dag in historisch perspectief, de 12 oktoberdag. Het is de 285ste dag van het jaar. Nog 80 dagen rond tot het eind van het jaar. Voor school gaan Suriname is. De start van de derde schoolweek, schooldag 8 vandaag. Education, the best key in your hand. Heel bijzondere dag vandaag voor diverse Spaanstalige landen. En ook nog ex-kolonies van Spanje. Het is Dia de la Hispanidad. Letterlijk dag van de Spaansheid. Het is de dag waarop Columbus Amerika ontdekte is. En het wordt toch wel groots gevierd in Spaanstalige landen. En ex-kolonie van Spanje is. Maar ja, ook in de Verenigde Staten en Italië wordt Columbusdag toch wel gevierd. Het wordt betiteld als en ja, Columbusdag. Maar juist deze 12 oktoberdag, zo ook in het teken van Wereld Reumadag. Nou, het wereldwijd initiatief dat is opgezet om extra aandacht te vragen voor mensen met rheumatische en spieraandoeningen. Yes. Dia de la Hispanidad, dag van de Spaansheid en ook Wereld Rheumadag, deze 12 oktoberdag. Het is 1960, de Japanse leider van de Japanse Socialistische Partij, Ineru Azuoma, wordt live tijdens een televisiedebat met een samurai zwaard doodgestoken door een extremistische nationalist. En nog altijd 1960, 12 oktober, de Russische premier Nikita Khrushchev slaat tijdens een vergadering van de Verenigde Naties met zijn schoen op zijn lessenaar. En 1984, het Iers-Republikeins leger, IRA, laat een bom ontploffen in het Grand Hotel in Brighton, waar de Britse premier Margaret Thatcher en haar kabinet verbleven. 1999, de Verenigde Naties melden de geboorte van de 6 miljardste wereldburger. In 2012 in België wordt voor het eerst een vonnis geveld wegens draagmoederschap. Zowel de Belgische wensouders die het draagmoederschap betaalden, het Nederlands echtpaar dat het kind voor een hoger bedrag kocht, als de draagmoeder die het kind op het internet te koop aanbood, worden veroordeeld. En even koppelen met een Srana story. Zo wordt er gesteld dat een mevrouw destijds uit het Flora project eens haar dochtertje ten verkoop aanbood aan de Maagdenstraat voor, nou ja, zeg maar sluipreclame. Nou ja, kan wel eens een keertje voorkomen voor Reditex. Ze bood haar dochter te koop aan van ik heb geen geld om haar te voeden, nou pap en dergelijke te kopen, kleding en dergelijke. En al snel spoedde mensen naar haar toe en kreeg ze toch wel behoorlijk geld in het laadje. Nou, jaren later vertelt ze absoluut niet hoor, ik hou echt zielsveel van mijn dochter, hoe zou ik haar dan te koop aanbieden? Maar ja, dat
was wel het geval, althans, dat wordt er gesteld. Lijkt wel 1 tegen 1, zei, zeg ik, hou ik zilsels van mijn dochter. Hoe ga ik er ten verkoop aanbieden? Maar omstanders stellen van dat het echt wel het geval was, dus. En zo af en toe zie ik die mevrouw wel nog door de stad draven, hoor. En haar dochter zal nu wel ergens, misschien 18, 19, 20 jaartjes oud zijn. Terug naar de dag in historisch perspectief. Het is 2017. In het Hosterwold bij Zeewolde wordt het lichaam van de 25-jarige Anne Farber, die sinds 29 september werd vermist, gevonden en geïdentificeerd. Ze bleek op onnatuurlijke wijze om het leven te zijn gekomen. De 12 oktoberdag in historisch perspectief, dag van de Spaansheid en ook Wereld Reuma-dag 12 oktober. Goedemorgen.

zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.

0: Furniture City. The best in your city.
1: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
2: Benishika Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franjepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
3: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Sanobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Sanobia. Veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Sanobia Safes. Better safe than sorry.
4: Verlengde Gemeenelandsweg nummer 69. Sanobia NV. Het is 3:30. Het laatste half uurtje tegemoet getreden in de wake-up call on Monday morning. It's the 12th of October season 2026. Een tweede SCCN info stop. Het nieuws vandaag. Bij herdenking de dag van de Marans. President roept op tot meer eenheid. Is op het plein van 10 oktober 1760. Dat is op de kruising van de Johan Adolf Pengelstraat. Is waar dus de Soldatenstraat overgaat in de H.A.E. Aronstraat. H.A.E. Aronstraat. Henk Alfonsius Uchene. Is Aaron, voormalige premier van Zwitserana Kondre. De criminaliteit is schering en inslag. Jongeman met steekwonden aan buik en borst naar SIH. Een steekincident aan de Tamenga-straat. De politie nog is op zoek naar de verdachte. Gewapende beroving in Flora. Slachtoffer in handpalm geschoten. In deze verpleegkundige. En de beroving vond plaats aan de Licania-straat. En woning Ramgolamweg onder vuur genomen door gemaskerde mannen. Twee gemaskerde mannetjes. En hebben dus geschoten op een woning aan de verlengde Ramgolamweg. Bij de beschieting raakte niemand gewond. En nog meer nieuwtjes voor u. De Rode Haan heeft weer eens gekraaid. Onder meer aan de Prinsessenstraat. Een pand dat werd bewoond door Cubaanse bewoners. En blijkt dat de brandweer echt wel niet equipped is. Het DNA-lid Zabayo gaf het laatstelijk aan. Zowel het boxiestadje Mongo als het grensstadje Albina zonder een brandweer blusvoertuig. En zo'n week terug was het ook overduidelijk de Cabalebo, de brand. En het brandweervoertuig viel uit. Echt werk aan de winkel voor het departement van Justitie en Veiligheid als het gaat om het korps brandweer Suriname. Overigens in de grote droge tijd brandgevaar, alsjeblieft. hier en daar het vuil verbranden, dat is absoluut verboden. Het alarmnummer van de brandweer, 110. Internationaal, duizenden arrestaties bij protesten in India. Jongeren eisen vertrek, verkiezingschef. En ook nog het volgende. CNA Litplein wil weten wie verantwoordelijk is voor vervuiling Saramaka Rivier. Het laatste woord hierover lang nog niets te zeggen, dus we vluchten richting de sport updates.
5: SCCN Sports.
4: In vogelvlucht de sport updates, een roundup voor wat betreft het Maron Sport Weekend 9-11 oktober. Nou, Clarence Zeedorf wordt hoofdtrainer bij Braziliaanse club Corinthians. Jaren terug heeft hij, had hij reeds gediend bij Botafogo als speler en dan als coach. En nu is hij dus dan weer eens in dienst van een Braziliaanse ploeg. En ditmaal dus Corinthians. En onze U15 meisjes hebben goed geboord. Het U15 invitatietoernooi op Aruba is. En een 8-0 zege op hun leeftijdsgenoten uit British Virgin Islands. Yes, hoofdcoach is Aisa Smit. En seizoenopener SML met de President's Cup Game. Fori wint met 1-0 van Brokkie, de bekerkampioen, beter dan de landskampioen. En de eerste speelronde in het vierde seizoen SML, de Mongolese Derby. Inter Mongotapo wint met 1-0 van Notch. Leo Victor met 4-0 te sterk voor PVV. En Panam Korfbal Finals. Nou, zowel Suriname als Brazilië hebben zich geplaatst voor het WK 2027 in Nederland. Drie clashes tussen Suriname en Brazilië. En Suriname bleek beter zijn. Suriname dus Panam kampioen. Het is een kwestie van prolongatie dus van hun titel. De squad uitsluitend uit spelers en speelsters uit de diaspora. Yes, korfbal, het is een mix van mannen en vrouwen in dus het team. Natuurlijk dus de pupillen van Ivan Karsters hebben dus goed geboerd. En het is zaak dat korfbal weer gaat groeien in Suriname. Zoals dat het geval was in de 70er, begin 80er jaren. Internationaal, China Open. De Chinese Qin Yang Zheng, die wint het toernooi. In de finale wint ze van Miri Andrieva. En dan ook nog Formule 1 nieuwsjes. 17e race van het seizoen, Grand Prix van Singapore. Max Verstappen wint zijn tweede race op rij. Eerder al, dat zo'n weekje terug, won hij reeds de Grand Prix van Maleisië. De Nederlander, ex-wereldkampioen van Red Bull, Kimi Antonelli, die eindigde als derde en versterkt zijn positie op de ranglijst voor wat betreft de coureurs. Hij komt op 340 punten. Zijn stalgenoot George Russell van Mercedes heeft er 238 punten. Een roundup voor wat betreft het Europees voetbal gebeuren. In Nederland Feyenoord de koploper na de 2-0 winst in de achtste speelronde in de topper op AZ. Weer eens een gelijkspel voor Ajax. Ditmaal 1-1 tegen NEC. Voor NEC scoorde ex-Surinaamse international Tyrone Sherry. In Engeland nog altijd een 100% record voor Manchester City. Een 3-0 zege op Liverpool op Anfield. Rood voor Ryan Gravenberg. En in Spanje, winst voor Barça, winst voor Real. Barça wint met 3-0 van Getafe. Nog altijd een 100% record, 8x3, 24 punten. Real Madrid wint nip de topper van Real met 1-0. Rode kaart voor Vinicius Junior. Mis hoogstwaarschijnlijk El Clasico op 25 oktober. In Italië gaan Inter Milan en Lazio Roma aan kop. Beide met 16 punten na 6 speelrondes. En in Frankrijk is AS Monaco de koploper. 14 punten na 6 speelrondes. Tot slot in Duitsland. Daar gaan Freiburg en Borussia Dortmund aan kop. 13 punten na 5 duels. Bayern München leed weer eens een puntenverlies. 2-2 gelijk tegen FC Augsburg. Een roundup voor wat betreft het Europees voetbal. Zo ook in onze tweede SCCN Info Stop. Het achter ons liggend weekend is één verkeersdode te betreuren. Een verkeersongeval aan de Adamusstraat. Daarbij betrokken een brommer en een personenauto. En de brommer kwam iets wat later in het ziekenhuis te overlijden. En internationaal hebben onze sporters goed geboerd. Suriname prolongeert het kampioenschap Panam Korfbal. En onze 15 meisjes het 15 invitatietoernooi op Aruba. Een 8-0 zege op British Virgin Islands. 10 uur vanmorgen, meer nieuwtjes on B104 Radio. Tot dan.
5: Good morning radio, thanks for the wake up call again.

0: out of the unforgettable 80s, Christopher Paul, a.k.a. Lemal, on stage, the Britse popzanger, heeft zijn gloriejaar gekend met Kaya Gogo, scoorde in 1983 een superhit in Too Shy. En als solo-artiest Never Ending Story, een jaartje later dus, in 1984.
1: Benechica Enterprise NV rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franchepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
2: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home has become our workplace, school, and playground. You can trust that Clean and White Bleach will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
3: Now available nationwide, Clean and White Disinfectant Spray with antibacterial properties to kill 99.9% of bacteria and viruses and eliminate odors.
4: Bij McDonald's komen twee werelden samen, Bikini Bottom and the Grand Line. The newest SpongeBob and One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
2: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
1: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
2: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
1: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
2: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
1: Steeds meer. Meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
2: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
1: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
2: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.

0: Sunshine Morning Classics tussen 8 en 10 van maandag tot en met vrijdag op B104.1, your smooth FM.
1: 104.1 FM. The hottest.

En op deze morgen is deze 12 oktober. Ach, zo ook een feestje bouwen met oudejarigen en feestvierenden. Het felicitas geschenk komt van Kankan 3. Kom Nami, je bent uitgenodigd voor het feestje. Kom maar in onze verjaarsoskuit en hyper de hip hip en count your blessings. Dus die gelinks

Het veel stars voor scan kwam van Kan Country op deze 12 oktoberdag. En langzamerhand, meren worden staan weer aan. Veilig en wel, smooth was het in onze verjaarsoschuit.

op iedere zwaait. Af en het eet verder met B104 Radio. It's 24/7, you know. Yes, vliegen eruit met die champions. Sinds het achter ons liggend weekend, het Maroon Weekend. Calling for Ariana Grande. Still tomorrow.

0: Het is 8:00. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: The quicker picker-upper.
3: The what?
2: The quicker picker-upper.
3: What is that?
2: Bounty, the quicker picker-upper. Bounty keukenrol absorbeert 2 maal meer en is 50% sterker. Super voordelig, want in vergelijking met andere merken gebruik je minder. Dus gaat de rol langer mee. De oplossing voor de alledaagse knoeibeurten. Bounty, de quicker picker-upper.
4: Heb je kinderwens? Laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilisbehandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.
5: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.
6: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
7: Rudisa Shipping Company NV, voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.rudisashipping@rudisa.net.
8: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.

McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Ridisa Shipping Company NV. Voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.ridisashipping@ridisa.net.
2: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.

Luister tussen 8 en 10 in de ochtend van maandag tot en met vrijdag naar de classics uit de 70s, 80s en 90s tijdens de Sunshine Morning Classics on B104.1, your smooth FM.

0: is 9 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Schone was. Die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2x de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.
3: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.
4: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.
5: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
6: Rudisa Shipping Company NV, for a zorgeloze inklaring and betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.rudisashipping@rudisa.net.

0: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozon waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozon.
1: Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Ridisa Shipping Company NV. Voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.ridisashipping@ridisa.net.

0: is 10 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus you.

0: no one missy Juani Fernandes.
1: Het is tijd voor het nieuws van 10 uur.
2: LVV wil drones en nieuwe machines inzetten om productiekosten boeren te verlagen. KPS houdt motivatiesessie voor studenten avond HAVO Zuidwest. Eten maandag met wisselende lucht en kleine kans op korte regenbui. Duizenden arrestaties bij protesten in India. Jongeren eisen vertrek verkiezingschef. Het is maandag 12 oktober 2026. U luistert nu naar het nieuws van Tino Biono voor. Goedemorgen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, wil drones en nieuwe landbouwmachines inzetten om de productiekosten van boeren fors te verlagen. Minister Mike Noor Salim werkt aan een proefproject voor de aanschaf van 5 landbouwdrones, die onder meer moeten worden gebruikt voor bemesting en gewasbescherming. Tegelijkertijd zijn volgens hem middelen goedgekeurd voor de aanschaf van tractoren, werktuigen en minigraafmachines die via LVV ten dienste van boeren worden ingezet. De inzet van drones moet vooral een goedkoper en nauwkeuriger alternatief bieden voor werkzaamheden die nu met landbouwvliegtuigen worden uitgevoerd. Noor Salim zegt hierover gesprekken te hebben gevoerd met boeren en producenten. Vooral kleinere boeren moeten volgens hem toegang krijgen tot deze technologie. Het ministerie werkt daarom aan een pilotproject waarbij in eerste instantie 5 drones moeten worden aangeschaft. Deze moeten kunnen worden ingezet voor zowel bemesting als gewasbescherming. De overstap naar drones heeft volgens Noor Salim niet alleen met kosten te maken. Rond het gebruik van landbouwvliegtuigen bestaan ook klachten over het overvliegen van bepaalde gebieden en het terechtkomen van middelen buiten percelen waarvoor ze bestemd zijn. Hij noemt daarbij onder meer proefvelden van landbouwonderzoekinstelling Adron. Voor grootschalige landbouw zal het vliegtuig volgens hem niet onmiddellijk verdwijnen, maar voor kleinere bedrijven ziet hij duidelijke mogelijkheden voor drones. Het Korps Politie Suriname heeft donderdag een motivatiesessie gehouden voor de studenten van het avond HAVO Zuidwest. Daarvan wordt zaterdag melding gemaakt op de eigen website. Tijdens de activiteit werd de nadruk gelegd op zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het stellen van prioriteiten. Volgens de politie worden studenten die een opleiding in de avonduren volgen soms geconfronteerd met omstandigheden die hen ertoe dwingen hun studie tijdelijk te onderbreken om te gaan werken of andere verantwoordelijkheden op zich te nemen. In de meeste gevallen besluiten zij na verloop van tijd hun opleiding weer op te pakken en alsnog te werken aan het behalen van hun diploma wordt opgetekend. De doelgroep werd meegegeven dat haar niet minder maakt dan anderen. Integendeel, het is het bewonderenswaardig dat door hun moed, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en ondanks de uitdaging op hun levenspad, zij opnieuw de stap maken om een opleiding te volgen en persoonlijke doelen na te streven. Het KPS heeft de studenten donderdag daarom aangemoedigd om in zichzelf te blijven geloven, hun prioriteiten bewust te stellen en vast te houden aan de reden waarom zij ooit aan hun opleiding zijn begonnen. Politieagent Sweet benadrukt het belang van doorzettingsvermogen en het blijven nastreven van persoonlijke doelen, ongeacht de uitdagingen die men onderweg tegenkomt. Het KPS hoopt dat de boodschap de studenten inspireert en motiveert om met hernieuwde moed verder te gaan en het huidige schooljaar succesvol af te ronden. Blijf geloven in jezelf, houd je doel voor ogen en geef niet op, wordt hen tot slot meegegeven. Voor deze maandag in oktober ziet de dag eruit als een typische tropische dag. Heet, vochtig en met een wisselende lucht. Vooral in de middag kan het broeierig aanvoelen, met een kleine kans op een verfrissende maar korte regenbui. De ochtend begint warm met temperaturen die al snel oplopen. In Paramaribo staat het rond de 27 graden Celsius, maar het kan in de loop van de ochtend richting de 30 graden Celsius gaan. De lucht is overwegend behoorlijk met af en toe wat opklaringen. Er is een kleine kans op een regenbui aan het einde van de ochtend. De zon is fel, met een UV-index die als extreem wordt bestempeld. In de middag wordt het echt heet. De temperatuur stijgt naar een verzengende 37 graden Celsius in Paramaribo en omliggende gebieden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het zelfs nog warmer aanvoelen. De lucht is half bewolkt, maar de kans op een verkoelende regenbui is klein. In het binnenland bijvoorbeeld bij Albina kan het in de middag ook zo'n 38 graden Celsius worden, met een kleine kans op een onweersbui in de loop van de middag. Tegen de avond koelt het langzaam af. Rond 1 uur of 6 is het nog steeds warm, zo'n 28 graden Celsius, maar het voelt wat aangenamer aan. De lucht is overwegend helder of licht bewolkt en er is vrijwel geen kans op regen.

Ook zondag werden opnieuw honderden betogers aangehouden, terwijl protesten zich uitbreiden naar andere steden. De protesten worden geleid door de Cockroach Janta Partij, CJP, een door jongeren gedragen beweging die de regering van premier Narendra Modi en de verkiezingsautoriteiten beschuldigt van het ondermijnen van het democratische proces. De autoriteiten ontkennen dat sprake is van politieke manipulatie. Volgens persbureau Reuters werden zaterdag 2400 mensen aangehouden. De meesten kwamen later die dag weer vrij. Het is maandag 12 oktober 2026 tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCSN en SCSN+. Op SCSN om 13:30 'smiddags Serie A, Atalanta versus Venezia. Om 4:00 'smiddags Premier League, Coventry City versus Newcastle United. Om 6:00 s'avonds NBA preseason, London Lions at Portland Trailblazers. Om 8:30 s'avonds NBA preseason, Minnesota Timberwolves at New York Knicks. En om 11:00 s'avonds NBA preseason, San Antonio Spurs at Utah Jazz. Op SCSN Plus om 4:00 middags La Liga, Levante versus Sevilla. Duizenden arrestaties bij protesten in India. Jongeren eisen vertrek verkiezingschef. Hete maandag met wisselende lucht en kleine kans op korte regenbui. KPS houdt motivatiesessie voor studenten avondhavo Zuidwest. LVV wil drones en nieuwe machines inzetten om productiekosten boeren te verlagen. Het is maandag 12 oktober 2026. U heeft daarnet geluisterd naar het nieuws van Tina Biono voor Goedemorgen.

0: Sherry Bouquet. Fernandes. Fernandes, Fernandes. You want Fernandes. Sherry Bouquet. Atesi sa you no one missy. You want Fernandes.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me...
3: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

0: Oma, vandaag zijn alle zesde klasjes geslaagd en ik heb gehuild, want ik ga mijn vriendin missen.
1: Soms hoor je net niet goed genoeg om mee te blijven doen of praten. Het valt vaak eerst op bij de mensen die dichtbij staan. Bij Ninon luisteren we echt, met zorg en stijl. Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest. Onze gehoorspecialisten helpen je graag om te horen wat echt telt. Want goed zien en goed horen hoort ook bij goed leven. We horen en zien je graag bij Ninon.
2: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: 11 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.

0: Today's radio is like a big battlefield. Everyone is fighting to be number one. But to be on top, you don't need a big army, smart missiles, or even a gun.
1: And let me tell you, when it comes to fighting,
0: nothing works better.
2: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
3: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
2: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
3: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
2: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
3: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
2: Steeds meer. Meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
3: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
2: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69.
3: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.

0: Messi, Sayu, no one Missy. Juani Fernandes.
1: Het is tijd voor uw online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Star Nieuws Online vermeldt met bloedbesmeurd lichaam van man aangetroffen te Houtuin. Op het terrein van Yokohama aan de Sir Winston Churchillweg in Houtuin is maandagochtend het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het lichaam was met bloed besmeurd. Volgens de politiewoordvoerder werd de fonds omstreeks 8:50 in de ochtend gemeld. De bevoegde instanties zijn ingeschakeld voor onderzoek. Over de identiteit van de overledene, de doodsoorzaak en de omstandigheden waaronder het lichaam is aangetroffen, zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend. Suriname U-nieuws vermeldt. Yarbandan kaart slechte arbeidsomstandigheden Defensie aan. DNA-lid Amirani Yarbandan heeft president Jennifer Geerling-Simons dringend om opheldering gevraagd over de slechte sanitaire voorzieningen, de voeding en de financiële positie van defensiepersoneel. Volgens haar zijn er ondanks eerdere signalen in de Nationale Assemblée DNA nog geen merkbare verbeteringen opgetreden. In een brief van 12 oktober stelt Yarbandan dat defensiemanschappen op verschillende locaties, waaronder de Mimrebuku-kazerne Noord en Zuid, onder slechte omstandigheden hun werkzaamheden moeten verrichten. Volgens Yarbandan blijkt uit foto's dat de toiletten op bepaalde defensielocaties in zo'n slechte staat verkeren dat manschappen zelf water moeten sjouwen om deze na gebruik door te spoelen. Daarna zouden er onvoldoende schoonmaakmiddelen beschikbaar zijn om de sanitaire ruimtes hygiënisch te houden. Het DNA-lid benadrukt dat zij ongeveer een maand geleden al aandacht heeft gevraagd voor deze situatie in het parlement. Toen werd ook melding gemaakt van de slechte staat van de matrassen waarop de manschappen moeten slapen. Volgens haar is er sindsdien geen merkbare verbetering opgetreden. Yarbandan wil van de regering weten of zij op de hoogte is van de omstandigheden en welke maatregelen worden getroffen om de sanitaire voorzieningen te renoveren en structureel schoon te houden. Ook vraagt zij wanneer het personeel over voldoende schoonmaakmiddelen kan beschikken. Star News Online vermeldt, Diplomateninstituut moet buitenlandse dienst klaarstomen voor AI-tijdperk. Het Suriname Diplomateninstituut, SDI, moet uitgroeien tot een volwaardig kennis- en opleidingscentrum dat de buitenlandse dienst beter voorbereidt op nieuwe internationale uitdagingen. Daarbij moet ook nadrukkelijk aandacht komen voor technologie en kunstmatige intelligentie. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking heeft in dat kader een raad van toezicht voor het instituut geïnstalleerd. De nieuwe raad moet toezien op de kwaliteit, ontwikkeling en strategische koers van het SDI. Bouva koppelde de installatie aan de ambitie om de opleiding van Surinaamse diplomaten verder te professionaliseren en voortdurend aan te passen aan veranderingen in de internationale omgeving. Volgens de minister kan diplomatieke vorming niet beperkt blijven tot traditionele kennis en vaardigheden. Nieuwe technologische ontwikkelingen, waaronder kunstmatige intelligentie, moeten volgens hem onderdeel worden van de verdere scholing binnen de buitenlandse dienst. Het instituut moet uiteindelijk competente, integere en professioneel toegeruste diplomaten afleveren.
1: U heeft daarnet geluisterd naar online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Het is maandag 12 oktober 2026 tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCSN en SCSN+. Op SCSN om 2:30 middag Serie A, Atalanta versus Venezia. Om 4:00 middags Premier League, Coventry City versus Newcastle United. Om 6:00 avonds NBA Preseason, London Lions at Portland Trailblazers. Om 8:30 avonds NBA Preseason, Minnesota Timberwolves at New York Knicks. En om 11:00 avonds NBA Preseason, San Antonio Spurs at Utah Jazz. Op SCSN Plus om 4:00 middags La Liga, Levante versus Sevilla.
3: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, dropsafes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia, veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry.

0: Sherry Bouquet. Fernandes. Fernandes.
1: Sherry Bouquet. Atesi sa you no one missi. You wani?
0: Fernandes.
2: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de US.

Verminderde concentratie en hittemist, brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte-geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw hoofd meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van uw werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist. Brain fog.

0: kinderwens, laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilis behandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
3: Faruko met Que Talento.

0: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.

0: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
1: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een super knapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.

Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist, brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw hoofd meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van uw werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist. Brain fog.

0: Different.
1: Okay. Yeah. Linux, where the brown boys at?

0: different.
1: What?
2: Wens je toekomstgerichte investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.
4: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
5: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
4: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.
4: Yo, strikes again.

0: treffen.
1: Als je goed om je heen kijkt, ga je zien dat we in een systeem leven. Niets is nieuw, alles werd lang terug opgeschreven. Het moment je door hebt, ga je schrikken, ga je beven. Maar geen nood, want God bestaat, dus we mogen niet opgeven.
0: Nah.
1: Nee, we mogen

0: jouw rijkste.
1: Wanneer je verwachting alleen baseert op hetgeen je ziet, verblind je jezelf voor de mogelijkheid tot een nieuwe realiteit. Altijd bloeien, altijd streven.

0: Lekker hoor.
1: Hier, ik ben er. Hardcore MC zoals Eli. Fiets hard door de streets met Apples en mijn e-bike. 038 Zwolle City, de East Side. Hard voor de zaak, knokkels kapot door een free fight. Heet je apocalypse op bangers met koebellen. Ik break

0: Oma, vandaag zei alle zesde klas is geslaagd en ik heb gehuild, want ik ga mijn vriendin missen.
1: Soms hoor je net niet goed genoeg om mee te blijven doen of praten. Het valt vaak eerst op bij de mensen die dichtbij staan. Bij Ninon luisteren we echt, met zorg en stijl. Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest. Onze gehoorspecialisten helpen je graag om te horen wat echt telt. Want goed zien en goed horen hoort ook bij goed leven. We horen en zien je graag bij Ninon.
2: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean & White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean & White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean & White, the power of safe cleaning.
3: O incomparável.
4: Alô, Brasil!

Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

shit up. Je hebt de hitje, maar je bent niet hot. Ik kom het claimen, daar is niet een spot. Shoutout naar Rafinha, dat is de blok. Heel doe rustig, want je bent geen top. Pak die money boy jezelf op. Want in je gang, daar ben je biggie taboe. Maar in je eentje ben je

0: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.
2: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
3: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, hit in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
2: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.